Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

0: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.
1: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Dit is Radio Land van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Voor het eerst sinds de invoering 20 jaar geleden nemen minder ouders betaald ouderschapsverlof, blijkt uit cijfers. Het aantal vaders neemt wel nog toe, maar steeds minder moeders gaan op die basis deeltijds werken. Ook het deeltijdstijdskrediet voor de zorg voor een kind jonger dan 8 zakt terug. Seniorennetwerk NEOS vraagt een uitbreiding van de euthanasiewet bij onder andere dementie. NEOS heeft zijn leden daarover bevraagd, schrijft de Zondag. De senioren willen bijvoorbeeld af van de regel dat familie een wilsverklaring voor euthanasie nog kan tegenhouden. Huisartsen moeten hun patiënten ook actief informeren over de mogelijkheden. In Nederland is bijna 124.000 euro opgehaald na een dodelijk ongeval in Zeeland. Daar reed deze week een auto in op een groep fietsende kinderen. 3 kinderen en een begeleider kwamen om. Het ingezamelde geld moet de getroffen gezinnen ondersteunen. Vanavond is er een stille optocht. Op het WK voetbal gaat Turkije al meteen onderuit. Kort voor het einde staat het daar 2-0. Ook Brazilië laat punten liggen. Het speelde 1-1 gelijk tegen Marokko. En ook Qatar en Zwitserland speelden 1-1 gelijk. En Schotland versloeg Haiti met 0-1. Bij de Rode Duivels blijft Zeno de Bast bij de selectie. De Bast herstelt nog van een dijbeenblessure. Teams op het WK mogen tot 24 uur voor de start spelers inwisselen, maar de voetbalbond houdt de Bast dus aan boord. De sfeer in het team is trouwens uitstekend, met dank aan de bondscoach, zegt Kevin De Bruyne.
2: Ik denk dat, zoals ik zei, op dit moment heel positieve vibes in het algemeen doorlopen met iedereen. En dat die iedereen on board heeft gekregen, zeker na moeilijk EK en dan die Nations League.
1: De Rode Duivels spelen morgenavond een eerste wedstrijd tegen Egypte. Een einde van een tijdperk in het basketbal. Voor het eerst in 15 jaar is BC Oostende geen landskampioen. De titel is dit jaar voor Antwerp Giants. Dat versloeg Oostende met 89-84 in de finale van de playoffs. Antwerp had daar wel de volledige 5 wedstrijden voor nodig. En in die 5e finale wedstrijd kwam het zelfs nog tot verlengingen. Eerst nog zonnig en tot 20 graden, maar er komt straks wat bewolking aan. In de loop van de week meer zon en warmer.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
4: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
4: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
4: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Serge van Brakel.

Goedemorgen Waasland, van harte welkom in de Wakker Waaslander Weekend op deze zondagmorgen. Die we gestart zijn met Lou Rawls en Oh, What a Beautiful Morning. Neem de zonnebril en barbecueplannen er maar al bij, want vandaag krijgen we een heerlijke zomerse dag. We halen vlotjes een warme 24 graden. De zon laat zich de hele dag van haar beste kant zien en de kans op regen is ronduit nihil. Met andere woorden, perfect terrasweer of ideaal voor een fietstochtje langs de Scheldekant.

van het betere gitaarwerk van Eric Clapton met Laila gaan we over naar de Drifters hier bij Radioland van Waals met Like Sister and Brother.

Wadi Wadi was dat nog eens een keertje met Under the Moon of Love. Zometeen laten we Mark Morrison op je los met Return to the Mac. En dan gaan we eens kijken wat er zoal gebeurde op een 14 juni door de jaren heen. Maar eerst Claude François en Magnolias Forever.

0: Vandaag in de geschiedenis.
1: Ziezo, het is tijd voor Vandaag in de geschiedenis. Op 14 juli 1974 wordt op het WK voetbal geschiedenis geschreven tijdens de wedstrijd tussen Chili en West-Duitsland. Want dan krijgt de Chileense speler Carlos Caselli als eerste voetballer ooit een rode kaart te zien op een wereldkampioenschap. Een opvallend moment dat de voetbalgeschiedenis meteen ingaat. We blijven bij het voetbal, want op 14 juni 1987 wint KV Mechelen voor het eerst in de clubgeschiedenis de Belgische beker. In de finale verslaan de Manenblussers FC Luiken met 1-0, een mijlpaal voor de club die een paar jaar later ook Europees succes zal boeken. Dan naar een tragische gebeurtenis. Op 14 juni 2017 breekt in de Grenfell Tower in Londen een verwoestende brand uit. De 24 verdiepingen tellende woontoren gaat in vlammen op. Tientallen mensen komen daarbij om het leven en velen raken gewond. De ramp leidt wereldwijd tot discussies over brandveiligheid in hoge gebouwen. En op 14 juni 2023 haalt een drama het wereldnieuws. Voor de kust van Griekenland kapseist en zinkt een boot met migranten die op weg waren naar Europa. Zeker 79 mensen komen daarbij om het leven. De boot was vertrokken vanuit de omgeving Tobruk in Libië en had Italië als bestemming. Het ongeluk benadrukt opnieuw de gevaren van de migratieroutes over de Middellandse Zee. Dit was Vandaag in de geschiedenis voor deze

Ruby Turner was het hier bij Radioland van Maas. Onder leiding van Jules Holland hoorde je Blowing in the Wind, dat we uiteraard ook kennen van de volkszanger Bob Dylan. En dit is Nils Lofgren en Shine Silently.

0: 'S Ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: 'S Avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Paul Davidson was dat met Midnight Rider. Wie is er zowel jarig vandaag? Wel, de Duitse tennisster Steffi Graf, die wordt vandaag 57 jaar. En Boy George, die mag vandaag 65 kaarsen op zijn taart.

Boy George was dat met Everything I Own, de jarige van vandaag dus, en hij wordt er 65. Zometeen gaan we naar het nieuws luisteren van 9 uur en tot dan heb ik voor jullie nog de Eagles en Lying Eyes. Tot zo!

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Voor het eerst sinds de invoering 20 jaar geleden nemen minder ouders betaald ouderschapsverlof, blijkt uit cijfers. Het aantal vaders neemt wel nog toe, maar steeds minder moeders gaan op die basis deeltijds werken. Ook het deeltijdskrediet voor de zorg voor een kind jonger dan 8 zakt terug. Seniorennetwerk NEOS vraagt een uitbreiding van de euthanasiewet bij onder andere dementie. NEOS heeft zijn leden daarover bevraagd, schrijft de Zondag. De senioren willen bijvoorbeeld af van de regel dat familie een wilsverklaring voor euthanasie nog kan tegenhouden. Huisartsen moeten hun patiënten ook actief informeren over de mogelijkheden. In Nederland is bijna 124.000 euro opgehaald na een dodelijk ongeval in Zeeland. Daar reed deze week een auto in op een groep fietsende kinderen, 3 kinderen en een begeleider kwamen om. Het ingezamelde geld moet de getroffen gezinnen ondersteunen. Vanavond is er een stille optocht. Op het WK voetbal is Turkije al meteen onderuit gegaan en verloor met 2-0 van Australië. Ook Brazilië liet punten liggen, het speelde 1-1 gelijk tegen Marokko. En ook Qatar en Zwitserland deelden de punten 1-1 gelijk spel. En gisteravond versloeg Schotland Haiti met 0-1. Bij de Rode Duivels blijft Zeno de Bast bij de selectie. De Bast herstelt nog van een dijbeenblessure. Teams op het WK mogen tot 24 uur voor de start spelers inwisselen, maar de voetbalbond houdt de Bast dus aan boord. De sfeer in het team is trouwens uitstekend, met dank aan de bondscoach, zegt Kevin De Bruyne.
2: Ik denk dat op dit moment heel positieve vibes in het algemeen doorlopen met iedereen en dat die iedereen on board heeft gekregen, zeker na een moeilijk EK en dan die Nations League.
1: De Rode Duivels spelen morgenavond hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Een einde van een tijdperk in het basketbal. Voor het eerst in 15 jaar is BC Oostende geen landskampioen. De titel is dit jaar voor Antwerp Giants. Dat versloeg Oostende met 89-84 in de finale van de playoffs. Antwerp had daar wel de volledige 5 wedstrijden voor nodig. En in die 5e finale wedstrijd kwam het zelfs nog tot verlengingen. Eerst nog zonnig en tot 20 graden, maar er komt straks wat bewolking aan. In de loop van de week meer zon en warmer.
0: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
7: Soul Tracks, elke zaterdag.

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Serge van Brakel.

Ze overleed veel te vroeg op amper 38-jarige leeftijd, deze Anne Christie. En je hoorde Zoals een mooi verhaal. Welkom in deel 2 van de Wakker Waaslander Weekend met nu de Supremes en You Keep Me Hanging On.

Uit de actuele hitlijst was dat Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Niet vergeten dat hier volgende week alles in het teken staat van de jaren 80 en 90 bij Radioland van Waals. Dit zou er bijvoorbeeld perfect in passen. The London Beat en You Bring On the Sun.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
3: Radio Land van Waas.
4: Hits en classics.
3: Dit

Howard Jones was dat met What is Love en wat er zoal te doen is in het Waasland. Dat heeft Ronnie allemaal voor jullie samengevat in de lokale agenda. Die hoor je na Jelly Roll en I'm Good en deze van de Smiths, Girlfriend in a Coma. Girlfriend.

0: Elke dinsdagavond van 7 juli tot en met 18 augustus zakken opnieuw heel wat fijne artiesten af naar het Sint-Niklaas Romein de Vitspark. 7 artiesten mag Sint-Niklaas verwachten deze zomer, waaronder Paul Michiels en ook Ronnie Mossuze. Alle info vind je op www.parkies.be. Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli, gespreid over 3 weken, zijn er geweldige openluchtshows op het podium van de Casino Kiosk in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Gezelligheid is het codewoord tijdens Great Gigs in the Park. Want voor elke concertavond worden slechts 700 tickets aangeboden. Je vindt alle info op decasino.be. Zaterdag 20 juni is er in Lokeren open deurdag bij de Kunstacademie Terbeuken. Een bruisende plek voor kunst, emotie, verbeelding voor kinderen, jongeren en volwassenen die muziek, beeld en woord willen ontdekken. In de Kunstacademie in de Groendreef 8 is dat van 10 uur tot 15 uur. Toegang is gratis en alle info is te vinden op kunstacademieterbeuken.be.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

Muziek van bij ons was dat Vaya con Dios en Heading for a Fall. Brother Louie van Hot Chocolate gaat over een verboden liefde tussen een blanke man en een zwarte vrouw. Het nummer kaartte in 1973 op openhartige wijze racisme en de afkeuring van beide families aan, waarmee het een krachtig statement werd tegen

Vanavond is er uiteraard ook voetbal. In groep E komt Duitsland uit om 19 uur tegen Curaçao. En om 22 uur vanavond speelt Oranje, Nederland dus, tegen Japan.

als je niet van voetbal houdt, dan kan je vanavond natuurlijk altijd luisteren naar De Zachte Zijde, net na Sander de Boer hier bij Radio Land van Maas. En dan hoor je 2 uur lang de mooiste love songs van toen en nu. Nog een hele fijne zondag allemaal.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Voor het eerst sinds de invoering 20 jaar geleden nemen minder ouders betaald ouderschapsverlof, blijkt uit cijfers. Het aantal vaders neemt wel nog toe, maar steeds minder moeders gaan op die basis deeltijds werken. Ook het deeltijdskrediet voor de zorg voor een kind jonger dan 8 zakt terug. Seniorennetwerk NEOS vraagt een uitbreiding van de euthanasiewet bij onder andere dementie. NEOS heeft zijn leden daarover bevraagd, schrijft de Zondag. De senioren willen bijvoorbeeld af van de regel dat familie een wilsverklaring voor euthanasie nog kan tegenhouden. Huisartsen moeten hun patiënten ook actief informeren over de mogelijkheden. In Nederland is bijna 124.000 euro opgehaald na een dodelijk ongeval in Zeeland. Daar reed deze week een auto in op een groep fietsende kinderen. 3 kinderen en een begeleider kwamen om. Het ingezamelde geld moet de getroffen gezinnen ondersteunen. Vanavond is er een stille optocht. Op het WK voetbal is Turkije al meteen onderuit gegaan en verloor met 2-0 van Australië. Ook Brazilië liet punten liggen, speelde 1-1 gelijk tegen Marokko. En ook Qatar en Zwitserland deelden de punten 1-1 gelijkspel. En gisteravond versloeg Schotland Haiti met 0-1. Bij de Rode Duivels blijft Zeno de Bast bij de selectie. De Bast herstelt nog van een dijbeenblessure. Teams op het WK mogen tot 24 uur voor de start spelers inwisselen, maar de voetbalbond houdt de Bast dus aan boord. De sfeer in het team is trouwens uitstekend. Met dank aan de bondscoach, zegt Kevin De Bruyne.
2: Ik denk dat op dit moment heel positieve vibes in het algemeen doorlopen met iedereen. En dat die iedereen on board heeft gekregen. Zeker na een moeilijk EK en dan die Nations League.
1: De Rode Duivels spelen morgenavond hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Een einde van een tijdperk in het basketbal. Voor het eerst in 15 jaar is BC Oostende geen landskampioen. De titel is dit jaar voor Antwerp Giants. Dat versloeg Oostende met 89-84 in de finale van de playoffs. Antwerp had daar wel de volledige 5 wedstrijden voor nodig. En in die 5e finale wedstrijd kwam het zelfs nog tot verlengingen. Eerst nog zonnig en tot 20 graden, maar er komt straks wat bewolking aan. In de loop van de week meer zon en warmer.
3: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
4: Denk ramen en deuren.
3: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
4: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
5: This is a test of the emergency broadcast system.
6: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
7: Dat kunnen gewoon niet fruit worden.
8: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.
9: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Prachtig 80. Het beste van de jaren 80. Non-stop. Prachtig.

0: Ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.

0: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Prachtig 80. Het beste van de jaren 80.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Voor het eerst sinds de invoering 20 jaar geleden nemen minder ouders betaald ouderschapsverlof, blijkt uit cijfers. Het aantal vaders neemt wel nog toe, maar steeds minder moeders gaan op die basis deeltijds werken. Ook het deeltijdskrediet voor de zorg voor een kind jonger dan 8 zakt terug. Seniorennetwerk NEOS vraagt een uitbreiding van de euthanasiewet bij onder andere dementie. NEOS heeft zijn leden daarover bevraagd, schrijft de Zondag. De senioren willen bijvoorbeeld af van de regel dat familie een wilsverklaring voor euthanasie nog kan tegenhouden. Huisartsen moeten hun patiënten ook actief informeren over de mogelijkheden. In Nederland is bijna 124.000 euro opgehaald na een dodelijk ongeval in Zeeland. Daar reed deze week een auto in op een groep fietsende kinderen, 3 kinderen en een begeleider kwamen om. Het ingezamelde geld moet de getroffen gezinnen ondersteunen. Vanavond is er een stille optocht. Op het WK voetbal is Turkije al meteen onderuit gegaan en verloor met 2-0 van Australië. Ook Brazilië liet punten liggen, het speelde 1-1 gelijk tegen Marokko. En ook Qatar en Zwitserland deelden de punten 1-1 gelijkspel. En gisteravond versloeg Schotland Haiti met 0-1. Bij de Rode Duivels blijft Zeno de Bast bij de selectie. De Bast herstelt nog van een dijbeenblessure. Teams op het WK mogen tot 24 uur voor de start spelers inwisselen, maar de voetbalbond houdt de Bast dus aan boord. De sfeer in het team is trouwens uitstekend, met dank aan de bondscoach, zegt Kevin De Bruyne.
2: Ik denk dat op dit moment heel positieve vibes in het algemeen doorlopen met iedereen en dat die iedereen on board heeft gekregen, zeker na een moeilijk EK en dan die Nations League.
1: De Rode Duivels spelen morgenavond een eerste wedstrijd tegen Egypte. Een einde van een tijdperk in het basketbal. Voor het eerst in 15 jaar is BC Oostende geen landskampioen. De titel is dit jaar voor Antwerp Giants. Dat versloeg Oostende met 89-84 in de finale van de playoffs. Antwerp had daar wel de volledige 5 wedstrijden voor nodig. En in die 5e finale wedstrijd kwam het zelfs nog tot verlengingen. Eerst nog zonnig en tot 20 graden, maar er komt straks wat bewolking aan. In de loop van de week meer zon en warmer.
3: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Bart

Geloof het of geloof het niet, maar oorspronkelijk was het niet voor Michael Jackson geschreven, deze Rock With You. Het kwam uiteindelijk terecht op zijn album Off The Wall. Prettige zondagochtend, 14 juni is het vandaag. We zijn vertrokken met Waaslands beste muziekmix tot aan 2 uur. Met al wat muziek onderweg van Soul Sister, Milk Inc. En eerst deze Shawn Mendes, If I Can Have You. Goedemorgen.

Changes. En jaren 80 en 90 die hoor je regelmatig al bij ons voorbij komen. Maar volgende week zijn uitsluitend die plaatjes te horen in de week van de jaren 80 en 90. Een handtas uit dinosaurusleer die 300.000 euro moest opbrengen, is onverkocht gebleven op een veiling. Het hoogste bod strandde op 150.000 euro. Zelfs een T-Rex blijkt dus niet altijd een kopiesjager te kunnen overtuigen. Land van Waas, The Music Sounds Great, nu met Fleetwood Mac en Dreams.

0: This is a test of the emergency broadcast system.
1: Herinner je nog die cassettebandjes? The Walkman. En de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
2: Dat kunnen gewoon niet fruit waren.
3: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Dit is Land van Bas. The music sounds great.
1: Bart van Laren.

0: Another in 54 Ultra, een nieuwe singeltje. Ze wilde nog wat praatjes ontvangen, hè? Talk to me. En dat gaat over 2004 van jaartal in onze eerste triple throwback voor vandaag. Op 28 juni 2004 verliest de Liberal Party of Canada na 11 jaar haar absolute meerderheid in het Canadese lagerhuis. Toch blijft een zware verkiezingsnederlaag uit en kan premier Paul Martin aanblijven. Hij vormt voortaan een minderheidsregering. Muziek uit 2004 stuur ik nu jouw richting uit. En we starten met Narcotic Trust en I Like It.
1: Triple Throwback. Triple Throwback.

0: Het centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 27 juni, 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je dan tussen unieke brokante vondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Alle info is te vinden via www.ontdeksintniklaas.be. Ook in Lokeren longt de zomer. Je kan je opnieuw inschrijven voor de zomeravondtochten. Zo is er een welzijnswandeling, het oorlogsverleden van Lokeren, de Heirbrug en zijn molens, een beestige fietstocht en achter de schermen van de Lokerse feestweek. Inschrijven dat kan je doen via visitlokeren.recreatex.be of bij Visit Lokeren op de Markt 15. Meer info op 09-235-31-05. Op zondag 21 juni is er Sip en Paint, vossenstreken en meesterwerken. Beleef een unieke creatieve namiddag op het pittoreske pleintje van Daknam Dorp. Je schildert er jouw eigen interpretatie van de sluwe vos Reinaard, terwijl je geniet van een drankje. Dorpsplein van Daknam is dat van 15 uur tot 18 uur. Kostprijs 25 euro, inclusief een welkomstdrankje. Inschrijven doe je via visitlokeren.recreatex.be. En meer info kan je ook bekomen bij Visit Lokeren op 09-235-31-05.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory. A trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
2: Hier hoor je altijd hits en classics.

er net nog even meezingen met die schitterende plaat van Anouk uit 2004, Girl. En de woorden van Natasha Bedingfield, die waren er ook bij, These Words. Op 10 oktober 2004 wint Erik Dekker de wielerklassieker Paris-Tours. De Nederlander behaalt daarmee een van de mooiste overwinningen uit zijn carrière en schrijft voor het eerst deze prestigieuze Franse najaarsklassieker op zijn naam. Van 2004 schuiven we nog eens naar de 80's ondertussen. Daryl Hall en John Oates komen eraan met Say It Isn't So.

Iets lekker om te eten, niet nodig. Ik dacht het wel, hè. Je hoorde Fleming en Meteor hier bij Land van Waas. We zijn stilletjes aan onderweg naar het nieuws van 12 uur... met dit James Bond liedje... waarin Madonna zowel een soundtrack deed als een schermrol. Dit is Die Another Day.

0: Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Schaarbeek bij Brussel is een man in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond is hij aangereden door een tram. Ook de trambestuurder kreeg medische verzorging. Hij was in shock geraakt. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. De politie heeft een onderzoek geopend. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse mariniers en agenten het geënterd. De tanker wordt naar de Engelse zuidkust gebracht voor verder onderzoek. Volgens premier Keir Starmer is de onderschepping een nieuwe klap voor Rusland. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen omgekomen. Dat melden Al Jazeera en het Libanese staatsagentschap NNA. Er zouden ook huizen en overheidsgebouwen zijn verwoest. In de regio geldt nog altijd een door de Verenigde Staten bemiddeld staakt het vuren. Ondanks dat bestand blijven Israël en Hezbollah elkaar geregeld aanvallen. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Veel wolken vandaag, met in het noorden en oosten kans op wat regen. Temperaturen tot 18 graden. Ook morgen wisselend tot soms zwaar bewolkt. Het blijft overwegend droog. Het kwik kan stijgen tot 21 graden.
2: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/Loco-da.
3: This is a test of the emergency broadcast system.
4: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juni draait Radioland van Baas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Baas.
5: Dat kun je gewoon niet fruit waren.
6: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
7: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
6: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
7: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
8: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
9: Vink, ramen en deuren.
8: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
9: Let's think twice.
10: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
11: Soul Tracks, elke zaterdagavond 3

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Bart van Laren.

Bij veel groepen is We Are Family beperkt tot een mooie slogan, maar bij Sister Sledge was het echt wel zo. Debbie, Joni, Kim en Katie Sledge, Sister Sledge, dat was We Are Family. Het was meteen de opener van het tweede uurtje van Waaslandse beste muziekmix op deze 14 juni. Zit je aan tafel, ik wens je smakelijk eten. De muziek komt jouw richting uit van Lisa Stansfield, Olivia Rodrigo en deze van John Legend uit 2016, Love Me Now. Goedemiddag.

Dit diende destijds als opvolger voor de wereldhit All Around the World, Lisa Stansfield en Live Together. Eens even kijken naar de weerkaarten. Na een wisselvallige zondag met maxima tot 20 graden blijft het ook maandag overwegend droog. Vanaf dinsdag wordt het warmer en woensdag lijkt de zomer helemaal terug met veel zon en een temperatuur tot 28 graden. De papa's die staan vandaag ook in de kijker op deze Vaderdag 14 juni. En hij wordt ook verwend met de beste muziek. Zo dadelijk Shakira, P-Lion en eerst deze van Boskeks. We zitten in 1977 met deze Lowdown. Baby.

0: 'Sochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: 'S Avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
5: Radio Land van Waas.
6: De nummer 1 in hits en classics. Dit is

0: Shakira met Objection Tango bracht ons bij de volgende triple throwback voor vandaag. We zoeken jaartal 1986 op, zo dadelijk met muziek. En eerst plukken we er ook nog een nieuwsfeitje uit. Op 26 januari 1986 beslist het gerechtshof in Cairo dat de verhalenbundel 1001 Nacht tot de klassieke wereldliteratuur behoort. Daarmee wordt een eerder verbod opgeheven en mag het beroemde werk opnieuw vrij verspreid worden. 1986, de music dan, zo dadelijk met Survivor met Burning Heart. En eerst deze nog eens van Mattia Bazar, Ticento.
1: Triple throwback. Triple throwback.

Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner.

Hopelijk niet voor elke keer dat het liedje werd gedraaid. Een gebroken hart natuurlijk. Each Time You Break My Heart uit 1986 van Nick Kamen. Op 13 maart 1986 vindt de zogenaamde ontmoeting van de eeuw plaats. De Europese ruimtesonde Giotto vliegt langs de beroemde Halley's Comet en stuurt voor het eerst unieke beelden van de kern van de komeet naar de aarde. De komeet was toen voor het eerst sinds 1910 opnieuw in de buurt van onze planeet te zien. The Music Sounds Great bij Land van Maas, zo dadelijk met het Nederlandstalig werken van Maxime en Babette. En hoe dan ook...

Olivia Dean's tweede album The Art of Loving groeide uit tot haar grootste doorbraak en daarop is ook dit singeltje terug te vinden, Man I Need bij Land van Maas. Nog een laatste uurtje tussen 1 en 2 komt er zo dadelijk aan. Eerst gaan we naar het nieuws met deze nog eens van Mac en Leo Sayer en Thunder in My Heart.

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Schaarbeek bij Brussel is een man in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond is hij aangereden door een tram. Ook de trambestuurder kreeg medische verzorging. Hij was in shock geraakt. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. De politie heeft een onderzoek geopend. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse mariniers en agenten het geënterd. De tanker wordt naar de Engelse zuidkust gebracht voor verder onderzoek. Volgens premier Keir Starmer is de onderschepping een nieuwe klap voor Rusland. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen omgekomen. Dat melden Al Jazeera en het Libanese staatsagentschap NNA. Er zouden ook huizen en overheidsgebouwen zijn verwoest. In de regio geldt nog altijd een door de Verenigde Staten bemiddeld staakt het vuren. Ondanks dat bestand blijven Israël en Hezbollah elkaar geregeld aanvallen. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Veel wolken vandaag, met in het noorden en oosten kans op wat regen. Temperaturen tot 18 graden. Ook morgen wisselend tot soms zwaar bewolkt. Het blijft overwegend droog. Het kwik kan stijgen tot 21 graden.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste de keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Bart van Laren.

De mensen van de police willen blijkbaar een beetje afstand behouden. We zaten nog eens in 1980 met Don't Stand So Close To Me. Je kan misschien wel een beetje dichter bij de radio kruipen voor dadelijk muziek van Robin S, de combinatie Jennifer Lopez en David Guetta. En eerst Weekend en Daft Punk. I Feel It Coming. Goedemiddag.

Dit is er dan eentje die meer levens heeft dan een kat. Show Me Love van Robin S. werd sinds de jaren 90 tientallen keren geremixed en heruitgebracht. Hou je van de jaren 90 en ook een beetje van de jaren 80, dan zit je vanaf morgen goed hier bij ons voor de week van de jaren 80 en 90. Muziek richting ons laatste triple throwback voor vandaag van Alicia Keys, Pretenders en eerst deze Without You. Dit is Nilsson.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: 2007 van Jaartal. Daaruit kwam deze No One van Alicia Keys. We gaan Jaartal 1973 eens opzoeken in onze laatste Triple Throwback voor vandaag. Zo dadelijk komt er muziek aan. Eerst iets van gebeurtenissen uit dat jaar. Op 11 september 1973 pleegt het Chileense leger onder leiding van Augusto Pinochet een staatsgreep. Daarmee komt een einde aan de regering van de democratische verkozen president Salvador Allende, die tijdens de machtsgreep om het leven komt. De staatsgreep luidt de militaire dictatuur in van bijna 17 jaar. 1973, een bezoek aan de dokter. Dat was sowieso onder leiding van Carole Douglas. Dit is Doctor's Orders.
1: Triple Throwback. Triple Throwback.

0: Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl. Op woensdag 24 juni strijkt Ketnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke-Locristi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Ketnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en families waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/ketnet. De laatste zaterdag van juni staat opnieuw in het teken van Locoda de Lokerse Kopjesdag. Het stadcentrum bruist dan van gezellige winkelstraten, kraampjes en terrassen. Je kan de zomerse trends ontdekken. Je kan ook een pauze nemen op een van de vele terrassen. En er is ook animatie met onder andere straatanimatie, kermisattracties. En ook Reinaard de Vos moet je in het oog houden. Want met zijn vossenstreken laat hij zich zeker zien. Dansschool Diop die voegt daar een beeldende interpretatie aan toe. Op de markt en in de Kerkstraat van 11 uur tot 18 uur. Toegang is gratis. Info te vinden op lokeren.be/locoda.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: Triple Throwback van 1973, daar zat het mooie liedje in van Marvin Gaye, Let's Get It On. En ook deze Trobel pour Estisil van Ringo. Op 4 april 1973 wordt het World Trade Center officieel geopend in New York. Met zijn iconische Twin Towers groeit het complex uit tot een van de bekendste symbolen van de stad en van de Amerikaanse economische macht. Hits en classics bij Lan van Maas, ben je klaar voor meer? Pommelien Thijs komt eraan.
1: This is a test of the emergency broadcast system.
2: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
3: Dat kun je gewoon niet vragen.

Music sounds great, niet enkel met de classics, maar ook met de hits. Dit was nieuw werk van Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Zo zitten we bijna op het einde van mijn programma. Volgende week ben ik er graag terug op zondag tussen 11 en 2. Na 2 uur is er Christian Brisson tot aan de komst van Sandra de Moor om 5 uur. Ik wens je nog een prettig weekend verder hier bij Land van Waas. Ik heb er hier nog eentje om af te ronden van Beyoncé en Halo. Dag!

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Schaarbeek bij Brussel is een man in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond is hij aangereden door een tram. Ook de trambestuurder kreeg medische verzorging. Hij was in shock geraakt. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. De politie heeft een onderzoek geopend. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse mariniers en agenten het geënterd. De tanker wordt naar de Engelse zuidkust gebracht voor verder onderzoek. Volgens premier Keir Starmer is de onderschepping een nieuwe klap voor Rusland. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen omgekomen. Dat melden Al Jazeera en het Libanese staatsagentschap NNA. Er zouden ook huizen en overheidsgebouwen zijn verwoest. In de regio geldt nog altijd een door de Verenigde Staten bemiddeld staakt het vuren. Ondanks dat bestand blijven Israël en Hezbollah elkaar geregeld aanvallen. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Veel wolken vandaag, met in het noorden en oosten kans op wat regen. Temperaturen tot 18 graden. Ook morgen wisselend tot soms zwaar bewolkt. Het blijft overwegend droog. Het kwik kan stijgen tot 21 graden.
0: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Christian Brisson.

destijds een gigantische hit voor Hal Melvin en de Blue Notes. En deze versie mag er ook wel zijn van Simply Red. Het is zondagnamiddag. Ik ben er weer met de grote hits, dat en nog veel meer. En dat tot 5 uur deze namiddag.

0: This is a test of the emergency broadcast system.
1: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
2: Dat kun je gewoon niet fruit waren.
3: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.

14 juni vandaag. Zwitserse vrouwen gaan massaal in staking tegen de achtergestelde positie van vrouwen in hun land. Dat vandaag in 1991. Tijdens de vlucht 847 van Athene naar Rome wordt een vliegtuig van de Amerikaanse maatschappij TWA gekaapt door aanhangers van de Libanese terreurgroep Hezbollah. De gijzeling eindigt 16 dagen later in Beirut en kost het leven van één persoon en dat in 1985. Brand was er in de Grenfell-toren in Londen, een woontoren met 24 verdiepingen. Tenminste 30 doden en veel gewonden waren het gevolg. Aangenomen wordt dat 58 vermisten zijn overleden, dat vandaag in 2017. De allereerste rode kaart in het voetbal wordt uitgereikt in 1974 en KV Mechelen wint voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de Belgische voetbalbeker door in de finale met 1-0 te winnen van FC Luik en dat vandaag in 1987.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouden agent.

0: voedselverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas. Gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

Het nieuws van 3 uur, dat komt er zo aan hier bij ons. En daarna is er nog veel meer uiteraard. Dit was een van de grote hits voor Joan Armatrading. En deze Drop the Pilots.

0: Radioland van Waas, Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Schaarbeek bij Brussel is een man in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond is hij aangereden door een tram. Ook de trambestuurder kreeg medische verzorging. Hij was in shock geraakt. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. De politie heeft een onderzoek geopend. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse mariniers en agenten het geënterd. De tanker wordt naar de Engelse zuidkust gebracht voor verder onderzoek. Volgens premier Keir Starmer is de onderschepping een nieuwe klap voor Rusland. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen omgekomen. Dat melden Al Jazeera en het Libanese staatsagentschap NNA. Er zouden ook huizen en overheidsgebouwen zijn verwoest. In de regio geldt nog altijd een door de Verenigde Staten bemiddeld staakt het vuren. Ondanks dat bestand blijven Israël en Hezbollah elkaar geregeld aanvallen. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Veel wolken vandaag, met in het noorden en oosten kans op wat regen. Temperaturen tot 18 graden. Ook morgen wisselend tot soms zwaar bewolkt. Het blijft overwegend droog. Het kwik kan stijgen tot 21 graden.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Herinner je nog die cassettebandjes? The Walkman. En de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Waas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Waas.
4: Dat kun je gewoon niet fruit waren.
5: Vink, ramen en deuren. In alle stijlen en kleuren.
6: Vink, de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's think twice.
7: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
8: Soul Tracks, elke zaterdagavond, 3

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Christian Brison.

Het Belgisch werk, dat zit erin bij ons. Dat was Raf van Brussel. Sunny Side Up, deze She Makes Me Happy. Even naar de jaren 70, met een overbekend nummer eigenlijk. Het werd een grote hit en terecht voor Vile Wills. Gonna Get Along Without You Now.

Elke dinsdagavond van 7 juli tot en met 18 augustus zakken opnieuw heel wat fijne artiesten af naar het Sint-Niklaas Romein de Vitspark. 7 artiesten mag Sint-Niklaas verwachten deze zomer, waaronder Paul Michiels en ook Ronnie Mossuze. Alle info vind je op www.parkies.be. Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli, gespreid over 3 weken, zijn er geweldige openluchtshows op het podium van de Casino Kiosk in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Gezelligheid is het codewoord tijdens Great Gigs in the Park, want voor elke concertavond worden slechts 700 tickets aangeboden. Je vindt alle info op decasino.be. Zaterdag 20 juni is er in Lokeren open deurdag bij de Kunstacademie Terbeuken. Een bruisende plek voor kunst, emotie, verbeelding voor kinderen, jongeren en volwassenen die muziek, beeld en woord willen ontdekken. In de Kunstacademie in de Groendreef 8 is dat van 10 uur tot 15 uur. Toegang is gratis en alle info is te vinden op kunstacademieterbeuken.be.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Steffi Graf, een voormalig professioneel tennisspeelster uit Duitsland, wordt er 57. Dan ook nog Boy George, die wordt er vandaag 65. En Donald Trump, die wordt er 80 vandaag.

0: van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Antwerpen zijn twee mannen uit Genk gewond geraakt na een geval van verkeersagressie. De slachtoffers zijn 26 en 30 jaar oud. Het incident gebeurde vanmorgen vroeg. Volgens hun verklaring zijn de Genkenaars klemgereden en daarna uit hun wagen gesleurd. Een bestuurder in een derde auto zou daarna opzettelijk over de arm van een van de mannen zijn gereden. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie spoort de verdachte op. Het onderzoek loopt. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam in Nederland zitten al urenlang zonder stroom. De stroomstoring begon vanmorgen om 8:15. De netbeheerder kan nog niet zeggen wanneer het probleem opgelost geraakt. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Bij het WK voetbal zijn twee mensen opgepakt nadat trainingsmateriaal van de Engelse ploeg was gestolen. De arrestatie gebeurde in Kansas City. De dieven namen onder meer schoenen en ballen mee, samengoed voor ruim 15.000 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn teruggevonden. Engeland speelt woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Kroatië in de Amerikaanse staat Texas. Het blijft bewolkt vandaag en overwegend droog. Aan de Nederlandse en Duitse grens kan het licht regenen. Ook morgen wisselend bewolkt en overwegend droog. Temperaturen tot 21 graden.
2: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.
3: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-68-16.
4: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Christian Brisson.

Ja, zo'n typisch nummer om te draaien als de vakantie voorbij is. Daar gaan we nu nog niet aan denken. Het moet nog beginnen. Ik heb de grote hits voor jou tot 5 uur deze namiddag. We gaan het even over geld hebben met Aloe Black. I need a dollar.

Ik heb voor jou de weerrecords van deze 14e juni. Er was vandaag de laagste minimumtemperatuur, namelijk 2,7 graden. En dat in 1939. En de hoogste maximumtemperatuur die bedroeg vandaag 30,2 graden. En dat in 1948.

0: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puivelderstraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
3: This is a test of the emergency broadcast system.
2: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
4: Dat kun je gewoon niet verantwoorden.

Britse nostalgie met Reza Blue. En deze Britse zangeres is hard op weg om de wereld te gaan veroveren met haar gigantische stem, die vaak in één adem wordt genoemd met Adele en Amy Winehouse. En dat succes kwam snel. Ze werd ontdekt omdat ze gewoon korte video's van haar zangpartijen deelde vanuit haar slaapkamer. God.

Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory. A trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

Even kijken hier wat de zon morgen gaat doen. Morgen gaat hij opkomen om 5:29 en gaat weer onder om 21:58. En morgen is het 16:29 daglicht.

Sandra de Moor is er dadelijk ook weer. Ik wens je nog een hele fijne zondag, nog een fijn weekend. Maak er het allerbeste van en graag tot volgende week.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Antwerpen zijn twee mannen uit Genk gewond geraakt na een geval van verkeersagressie. De slachtoffers zijn 26 en 30 jaar oud. Het incident gebeurde vanmorgen vroeg. Volgens hun verklaring zijn de Genkenaars klem gereden en daarna uit hun wagen gesleurd. Een bestuurder in een derde auto zou daarna opzettelijk over de arm van een van de mannen zijn gereden. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie spoort de verdachte op. Het onderzoek loopt. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam in Nederland zitten al urenlang zonder stroom. De stroomstoring begon vanmorgen om 8:15. De netbeheerder kan nog niet zeggen wanneer het probleem opgelost geraakt. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Bij het WK voetbal zijn twee mensen opgepakt nadat trainingsmateriaal van de Engelse ploeg was gestolen. De arrestatie gebeurde in Kansas City. De dieven namen onder meer schoenen en ballen mee, samen goed voor ruim 15.000 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn teruggevonden. Engeland speelt woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Kroatië in de Amerikaanse staat Texas. Het blijft bewolkt vandaag en overwegend droog. Aan de Nederlandse en Duitse grens kan het licht regenen. Ook morgen wisselend bewolkt en overwegend droog. Temperaturen tot 21 graden.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu
7: Sandra de Moor.
8: Old School Classics.

Een hele fijne zondagavond en van harte welkom bij de Old School Classics op Land van Waas. Tot 19 uur enkel de grootste hits uit jaren 70, 80 en 90. We begonnen met pure 80s dance-energie van het hoogste niveau, Into the Groove van Madonna. En we gooien er meteen een disco-klassieker uit 76 van KC en de Sunshine Band tegenaan. Afkomstig van het album Part 3, I'm Your Boogeyman.

Het behoort tot Springsteens meest gecoverde nummers. I'm on fire. Frankie Avalon is een Amerikaanse zanger en acteur en een van de grootste teenie-idolen van de late jaren 50 en vroege jaren 60. Hij werd wereldwijd bekend met zijn romantische pophits, vooral Venus.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda grijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.
4: Radio Land van Baas.
5: I give you ice cream cones and telephones. And surfboards and sun.

Energieke toegankelijke poprock met een lichte funky touch. Gimme Love van Radios. Nu een tijdloze klassieker uit de Nederlandse popgeschiedenis. Het lied vertelt een liefdesverhaal tegen de achtergrond van Nijmegen. Meer bepaald het Kronenburgerpark. Frank Boeijengroep.

0: spreading.
1: Een tijdloos portret van het stadsleven uit 78. Big City van Tol Hansen. Jerry Rafferty begon in de jaren 60 in folk- en rockgroepen en brak begin jaren 70 door met Steeler's Wheel. Die scoorde met stuk in the middle with you. Na het uiteenvallen van de band startte hij een succesvolle solo-carrière. Hij scoorde hoog met Baker Street.

0: Het centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 27 juni, 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je dan tussen unieke brokante vondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Alle info is te vinden via www.ontdeksintniklaas.be. Ook in Lokeren longt de zomer. Je kan je opnieuw inschrijven voor de zomeravondtochten. Zo is er een welzijnswandeling, het oorlogsverleden van Lokeren, de Heirbrug en zijn molens, een beestige fietstocht en achter de schermen van de Lokerse feestweek. Inschrijven dat kan je doen via visitlokeren.recreatex.be of bij Visit Lokeren op de Markt 15. Meer info op 09-235-31-05. Op zondag 21 juni is er Sip en Paint, Vossenstreken en Meesterwerken. Beleef een unieke creatieve namiddag op het pittoreske pleintje van Daknam Dorp. Je schildert er jouw eigen interpretatie van de sluwe vos Reinaard, terwijl je geniet van een drankje. Dorpsplein van Daknam is dat van 15 uur tot 18 uur. Kostprijs 25 euro, inclusief een welkomstdrankje. Inschrijven doe je via visitlokeren.recreatex.be en meer info kan je ook bekomen bij Visit Lokeren op 09-235-31-05.
1: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.
2: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Heirweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
3: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
4: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Herinner je nog die cassettebandjes? The Walkman. En de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
5: Dat kun je gewoon niet vragen.

soepele mix van soul, pop en lichte jazz invloeden. You Might Need Somebody van Randy Crawford. De Canadese zanger Rock Voisin kende een spectaculaire doorbraak in Europa. Het volgende lied maakte van Voisin in één klap een popidool, Elaine.

Turn Your Love Around van George Benson. En ondertussen is het bijna 18 uur geworden. Dat wil zeggen dat we zo dadelijk even uitgaan voor het nieuws. George Michael passeert nog de revue met I Want Your Sex. Maar nu eerst nog Eros Ramazzotti met Cose della Vita. Tot zo dadelijk.

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Antwerpen zijn twee mannen uit Genk gewond geraakt na een geval van verkeersagressie. De slachtoffers zijn 26 en 30 jaar oud. Het incident gebeurde vanmorgen vroeg. Volgens hun verklaring zijn de Genkenaars klemgereden en daarna uit hun wagen gesleurd. Een bestuurder in een derde auto zou daarna opzettelijk over de arm van een van de mannen zijn gereden. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie spoort de verdachte op. Het onderzoek loopt. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam in Nederland zitten al urenlang zonder stroom. De stroomstoring begon vanmorgen om 8:15. De netbeheerder kan nog niet zeggen wanneer het probleem opgelost geraakt. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Bij het WK voetbal zijn twee mensen opgepakt nadat trainingsmateriaal van de Engelse ploeg was gestolen. De arrestatie gebeurde in Kansas City. De dieven namen onder meer schoenen en ballen mee, samengoed voor ruim 15.000 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn teruggevonden. Engeland speelt woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Kroatië in de Amerikaanse staat Texas. Het blijft bewolkt vandaag en overwegend droog. Aan de Nederlandse en Duitse grens kan het licht regenen. Ook morgen wisselend bewolkt en overwegend droog. Temperaturen tot 21 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu
6: Sandra de Moor.
5: Old School Classics.

Van harte welkom bij het tweede uur van de Old School Classics. Dit is de West Coast Sound van Boss Skaggs met Jojo. We gaan naar begin jaren 80, disco met power en klasse. Love is under control van Liberation of Man.

together. Deze song behaalde de Billboard R&B charts en groeide uit tot een blijvende favoriet op soul en oldie zenders. Alexandra O'Neill en Sherelle met Never Knew Love Like This. Nu een tijdloze disco-klassieker van de Bee Gees, uitgebracht in 1977 als onderdeel van de legendarische soundtrack van Saturday Night Fever, More Than a Woman.

Belgische klasse met internationale uitstraling. Soul Sister met Well, Well, Well. The Cure is een invloedrijke Britse rockband, opgericht in 1978 in Engeland. Met Robert Smith als oprichter, zanger, gitarist en het enige constante bandlid. Het volgende nummer stond op het album The Head on the Door, een belangrijk keerpunt in de carrière van The Cure, Close to Me.

0: zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Lokoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Lokoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.
1: This is a test of the emergency broadcast system.
2: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd, de grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90, alleen op Radioland van Maas.
3: Dat kunnen gewoon niet fruit worden.
4: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
5: The music sounds great.

beetje country op Land van Waas. Coward of the County van Kenny Rogers. Het is tijd voor een beetje pure groove en underground vibes. DJ Jazzy D en de Groove Master met Love in Silence.

0: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory. A trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
1: Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: S'avonds in de zetel.
4: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Een Nederlandstalige klassieker met een boodschap. Doe maar met de bom. Tijd voor warme soul en strakke beats. Het nummer is een cover van de soulklassieker van Dennis Edwards. En People brachten hun versie uit in de vroege jaren 90. Perfect passend bij de house- en clubscene van die tijd. Don't look any further.

Een energieke disco-funk-klassieker van de Jacksons uit 1979. Walk Right Now. Genesis begon als een progressieve rockband, bekend om complexe composities, lange nummers en theatrale liveshows. Toen Peter Gabriel de band verliet, kwam er een verschuiving in de muziek, meer naar toegankelijke pop- en rockmuziek. I Can't Dance.

Sterke soul uit de jaren 80. Vesta Williams met Once Bitten, Twice Shy. En ooit heeft Elton John een duetje gezongen met Kiki Dee. Don't go breaking my heart.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Duizenden mensen hebben in Brussel betoogd tegen hogere defensieuitgaven en besparingen in sociale sectoren. Onder de slogan Welfare not warfare trokken ze van het Noordstation naar de Europese wijk. De actievoerders willen meer investeringen in onder meer gezondheidszorg, onderwijs en klimaatbeleid. Bij botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen omgekomen. De toestellen stortten neer op een parking waar een grote brand uitbrak. Daarbij gingen ook een 20-tal auto's in de vlammen op. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. In Genève in Zwitserland is een protest tegen de G7-top uitgedraaid op ongeregeldheden. Enkele betogers gooiden projectielen naar de politie en staken een wagen in brand. 1000 agenten waren ingezet om de manifestatie te begeleiden. De politie nam ook vuurwerk, gasflessen, bivakmutsen en andere verdachte voorwerpen in beslag. Een meerderheid van de Zwitsers spreekt zich in een referendum uit tegen een beperking van de bevolkingsgroei. Zo'n 54,8% was tegen. Het referendum was een initiatief van de rechts-conservatieve Zwitserse Volkspartij. Die wilde de bevolking tegen 2050 beperken tot maximaal 10 miljoen inwoners. Nu zijn er 9,1 miljoen inwoners, van wie meer dan een kwart een migratieachtergrond heeft. De Amerikaanse president Trump roept Israël op om de aanvallen op Libanon stop te zetten. Volgens Trump brengt de recente Israëlische luchtaanval op een buitenwijk van Beirut het vredesproces in het Midden-Oosten in gevaar. Israël voerde de aanval uit als vergelding voor droneaanvallen van Hezbollah. Trump benadrukt dat zowel Israël als Hezbollah verdere escalatie moeten vermijden. Isaac Del Toro heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Mexicaan pakte in de slotrit ook de dagzege na een sterke solo op de laatste beklimming. Del Toro vocht daarmee Tadej Pogacar op als eindwinnaar van de voormalige Dauphiné Libéré. Jan Uytenbroeks was de zevende en is de beste Belg in het eindklassement. De Belgische volleybalmannen Red Dragons hebben in de Nations League een spannende 3-2 overwinning geboekt tegen Iran. In Braziliaanse Brazilië haalden de Red Dragons het na 5 sets. Meer bewolking onderweg met kans op motregen, daarna een bewolkte maandag, maar stilaan meer opklaringen en 21 graden.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Waas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
4: Dat kunnen gewoon niet fruit waren.
5: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
6: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
7: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
6: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
7: Ah, voor het kwalitatief en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
5: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
8: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
8: Let's think twice.
9: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
10: Soul Tracks, elke zaterdagavond. 3.

bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu De Zachte Zijde.

0: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Lokoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Lokoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.
1: De zachte zijde maakt je zachter.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: This is a test of the emergency broadcast system.
2: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Waas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Waas.
3: Dat kunnen gewoon niet fruit waren.
4: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
5: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu de zachte zijde.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Radio Land van Waas.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: This is a test of the emergency broadcast system.
2: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juni draait Radioland van Waas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Waas.
3: Dat kun je gewoon niet fruit waren.
4: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
5: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
4: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
5: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Radio Land van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: 80 en 90.
1: En dit is onze muziek.
0: Alleen maar 80s en 90s hits.
2: The next train will be leaving from platform.
0: De week van de jaren 80 en 90.

0: Dit is Radio Land van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.